0: Je vindt het heel sport.
1: Het is een sportpak.
0: Heel sport. Niet zo sport als Batman. Vind je Batman heel sport?
2: Ja,
0: ik vind Batman ontzettend sport. En Robin ook. Robin is heel sport. Hij is ontzettend sport. Hij heeft sportkleren aan. Ja, hij heeft sportkleren.
3: Lots of empty shelves.
0: Ja, hij is ontzettend sport. En Robin is een vriendje van Batman. Oké, oké,
4: oké.
0: Hij heeft een bedauto.
3: 20 cans.
0: Ja, dat vind ik een gek auto. Een bedauto, weet je.
3: 3 weeks or so.
0: Ja, ik vind het ook zelf een hele
4: bedauto.
0: Met al die sportkleren.
3: Another empty shelf.
0: Heel goed.